of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.

0: Lokaal, vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september.

maar vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer.

0: Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ben jij toe?

0: toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Dit is Op Tijd Op.
1: Uit Horst aan de Maas.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in Ter Apel. Dan het weer, vanochtend kans op een bui, vanmiddag zon en wolken bij ongeveer 20 graden.
1: Dit is Op Tijd Op. Uit Horst aan de Maas.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. De prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is

0: Nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
1: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
0: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt, onder Nijmegen, is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten raakten gewond, ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. De oppositie is nog niet enthousiast over het begrotingsakkoord dat het minderheidskabinet gisteren sloot. Wat D66, CDA en VVD hebben afgesproken is nog niet bekend. Maar om de plannen erdoor te krijgen is er steun van de oppositie nodig. Veel automobilisten bezuinigen om de gestegen brandstofprijzen te kunnen betalen. Dat meldt de ANWB na een peiling. Een kwart heeft er veel last van en gaat daardoor bijvoorbeeld minder vaak erop uit. Het weer, zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zo goed als droog bij een graad of 20.
1: Hi.
2: Zet de zomer aan. Hier hoor je de hits waar de zon van gaat schijnen.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
7: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
6: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood. Meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
8: Wij hebben

0: De mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jadekops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
1: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
7: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.
1: Dit is jouw zomer.
2: Dit is jouw zomer.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
6: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
5: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
7: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
5: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Schrijven voor bedrijven.

0: Ja, dit was 22 jaar geleden de kennismaking met Maroon 5, This Love. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En toevallig was ik vorige week dinsdag te gast bij Omroep PNM bij het programma Lunch Live bij collega Nick. En die had zelf niet in de gaten dat hij twee keer in een uur een liedje draaide van Maroon 5. Nou goed, proberen we altijd een beetje te voorkomen, dublures. Twee keer dezelfde artiest in een uur. Doen we niet.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Ja, dat kan er altijd een beetje insluipen. Goedemorgen, welkom bij Schrijven voor Bedrijven met de muziek. En natuurlijk de info in de blokjes. U2, de nieuwe.

Ja, de tijd vliegt lekker met dit soort lange plaatjes. Ilse de Lange, Get It Right en België van het Goede Doel. Dit is CCR 1970, Looking Out of My Back Door.

Ja, na het album Rumours werd er van Fleetwood Mac natuurlijk weer iets verwacht wat het weer kon overtreffen. Maar het lukte niet helemaal. Ze gingen weer meer experimenteren met muziek. Tusk in 1979, je hoorde Fleetwood Mac. Better Meddler, liedje wat je misschien ook kent van de Rolling Stones. The Beast of Burden.

0: Ja, het Limburgse liedje dit uur, de Wazelvotten, 1997 namen ze het op. De boom met een verhaal wat mooi schuilt in deze tekst. Een boom die alles meegemaakt heeft. We gaan naar het nieuws van 9:30.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een schietpartij geweest in Overasselt bij Nijmegen. Daarbij is iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er is gebeurd, dat wil de politie nog niet zeggen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. Aan de andere kant van de grens, in Tibet, vielen zeker 16 doden. Nog steeds zijn er duizenden vermisten. En de omstreden Chinese webwinkel Shein gaat naar de beurs in Hongkong. Het bedrijf hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer vanochtend in het zuiden en noorden wat buien. Vanmiddag blijft het droog en geregeld zon bij een graad of 20.
2: Voor muziek, nieuws en meer. Schrijven voor bedrijven. Elke ochtend voor jou.

1989, Richard Marx. En dan vraag je af, waar is zo'n man gebleven? Die had toch een paar mooie hits toen dat tijd. Right Here Waiting For You. Op naar de geboorteplaat. Eerst Harry Styles.

Ja, rond 9:15 de geboorteplaats. En je weet het, dan draaien we altijd een liedje van een jarige artiest. Al dan niet, nog onder ons. In elk geval de geboortedag vandaag, 1 september, is het van Gloria Estefan. Zij is nog springlevend. 1957 werd ze geboren. Dit was een van haar solo-hits.

Harry Jekkers en het Klein Orkest. En Harry Jekkers die is nu echt definitief met pensioen, de zanger van het Klein Orkest. Laat mij maar alleen. Het volgende liedje doet me een beetje denken aan de reclame voor bier.

Ja, hij werd geboren in New Orleans. Louis Armstrong, What a Wonderful World. Er is zelfs een vliegthaven naar hem vernoemd. Dat doen ook de presidenten tegenwoordig in Amerika. Goed, wij gaan naar het tweede uur zometeen. Na reclame en nieuws melden we ons weer. Cover my tracks, I can't.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke Omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Zo, uur 2 trapten we af met Wham! Wake Me Up. Django Wagner, zijn nieuwe single. En ook nog Tina Turner en David Bowie met Tonight. En ja,

vallen bij de bosjes neer. De artiesten, ja, Tina Turner en David Bowie zijn al niet meer onder ons. Vorige week nog het overlijden van Dolly Parton. En onlangs Johnny Kaagman van Earth and Fire. Hier heb je ze met Love of Life.

1966, toestand in de wereld met de Vietnamoorlog en een stil lof, nou een loflied niet bepaald, maar een protest tegen die oorlog in welterusten meneer de president door Boudewijn de Groot. En toen was Johnson de president in Amerika.

Muziek van onze oosterburen, Jay Alexander. Een van de hits in Duitsland. Gibt es uns noch? Eventjes de handjes omhoog en meedoen met Don't Stop the Music. Dit is Rihanna. Please don't stop.

0: Berend Joling en Lieveling. En ik geloof dat hij volgend jaar een groot evenement organiseert rondom zijn 65e verjaardag. Het is tijd voor de Forgotten 45. Op verzoek van Bert Carlos, de Big Bizou.
1: Forgotten 45.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Psst, kijk, daarachter, een unieke wintergroene leiboom en niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2

0: meter hoog voor maar 99 euro. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik. Of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
7: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
6: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je er terecht. Alles wordt voor je geregeld.
8: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: De schatkamer van de popmuziek is weer open.
1: Lekker hoor.
0: Terug naar de jaren 70.
1: Zo. 1977.

0: Hey, hadden we ze gisteren ook niet rond deze tijd?
1: Muziek en gezelligheid bij Omroep Horst aan de Maas.
0: Oh. Ja, de jongens van Normaal. Gisteren draaide ik volgens mij Deur Donderen en vandaag Ali 1977. Daarvoor nog Michael McDonald en Keith Urban. Keith Urban is een countryzanger uit Nieuw-Zeeland trouwens. Michael McDonald kennen we allemaal ook wel. En We Go Back and Come Back and Stay was van Paul Young als opener van Uur 3. Je weet het, zo'n beetje na het derde plaatje, na 11, rond kwart voor 11, De Plat. En zijn verhaal ook vanmorgen weer, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Thuis brandt overal licht, maar je hebt het niet in de gaten. Je bent weer eens niet jezelf vanavond. Het zweet is aan alle kanten uitgebroken en je lichaam trilt alsof je het ijskoud hebt. Slapen lukt niet en je hebt de hele dag nog geen hap door je keel kunnen krijgen. Als je probeert te praten merk je dat je keel droog en schor is. Ook ademen begint steeds moeilijker te worden. Het is duidelijk, je bent al heel ver heen. Je hebt iets nodig om weer tot rust te komen. Het valt niet mee om de waarheid onder ogen te zien, maar je bent gewoon verslaafd. En zie daar maar eens vanaf te komen. Ja, je denkt af en toe dat je best zonder kunt en dat het spul niks met jou doet, maar dat geloof je toch zeker zelf niet? Geef nou maar gewoon toe dat je er niet genoeg van kunt krijgen en dat je altijd afhankelijk zult blijven. Je luistert zelfs al niet eens meer naar de signalen die je lichaam afgeeft. Nog even en er gebeuren ongelukken. Of je hart houdt er zomaar mee op. En als het eenmaal zover is, is er geen redden meer aan. Niemand kan je dan nog helpen. Je moet het zelf maar zien te rooien, als dat tenminste nog lukt. En ondertussen wil je alleen maar meer. Dus geef het nou maar toe, je bent gewoon verslaafd. Verslaafd aan datgene wat dit allemaal met je lichaam doet. Het is dat ene waar niemand in deze wereld zonder kan. Geef het nou maar eerlijk toe, je bent gewoon zwaar verslaafd aan de liefde.
2: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: En maar lekker dansen op straat. Marta en de Vandellas, Dancing in the Street. 1964, later werd hij ook nog eens opgenomen door David Bowie en Mick Jagger.
1: Schrijven voor bedrijven. Je zingt ze allemaal mee.

echt zo'n vergeten boybandje uit het einde van de jaren 90. Five, Keep On Moving. Niet vergeten zijn we de Hersthanenband. Hartstikke populaire band uit de regio. Samen wordt het groot. Tot naar het nieuws van 11:30.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De provincie trekt 50 miljoen uit voor woningbouw rond 6 Limburgse intercity stations. De vervuiling van de Maas zorgde vorig jaar tientallen keren voor problemen bij de drinkwaterwinning. En ja, de Kops, de overleden vriendin van de kerkraadse zangeres Emma Kok, krijgt een storm naar zich vernoemd.
1: Praatjes, plaatjes, koffie en muziek op je werk. Lekker sterk.

The Gwyn Gwyn Grass. Nou, dat plaatje kennen we ook in de versie van Tom Jones natuurlijk, hè? Maar dat was The Gwyn Grass of Home. Dit was George Ezra, een hele andere plaat, dezelfde titel. Meatloaf, You Took the Words Right Out of My Mouth uit 1991. Ook op het album volgens mij Bad Out of Hell en Macht Hoogkamer, alweer een nieuwe.

0: de kroegen in de hemel. Hey, we gaan lekker feestje bouwen met muziek uit het grijze hitverleden van een zekere Chris Roberts. Kortom, tijd voor een slager.
1: Hey, alle vissen.
2: Jawohl. Jetzt komt muziek uit Duitsland. Speciaal voor euch.

Ja, leuk, deze schoot me laatst ook te binnen. Een vergeten plaatje uit de jaren 80. Denise LaSalle, nooit niks meer verhoord. My toot toot, daar kwam ze voorbij getoeterd. We gaan afsluiten. Kiki D, I've got the music in me. En die muziek gaat lekker door, ook na 12. Maar dan ook nog de informatie uit jouw regio in Lunch Live. Een fijne dinsdag en tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Mark van Lier, aannemersbedrijf Kronenberg en marketingmakkers Strategie en Creativiteit Horst.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin.

0: Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af, bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport.
8: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

De helft van mij, van Suzanne en Freek. Een hele goede middag. 6:06. Het is dinsdag, het is 1 september. De eerste dag van de meteorologische herfst. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow. Omroep 1M samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van Buddy Holly, van Ton Engels, maar ook van Wham. En uiteraard nog veel meer andere muziek. Dat komt allemaal het komende uur. We gaan eerst naar het nieuws in het kort. Enexis is gisteren gestart met spoedwerkzaamheden aan een transformatorstation aan de Molenveldweg in Zevenum. Aanleiding is een storing in het middenspanningsnet, waardoor enkele huishoudens zonder stroom zijn komen te zitten. En vanuit de feesttent bij de kermis in Broekhuizen is zondagnacht geluid en lichtapparatuur ontvreemd. De organisatie doet op social media een oproep. En verenigingen en stichtingen in de gemeente Bezel krijgen tijdens de jaarwisseling 2026-2027 geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken. Burgemeester Martijn Derks heeft besloten geen uitzonderingen te maken op het landelijke vuurwerkverbod. En het schoolplein van Eckerwijs in Kesseleik blijft ook buiten schooltijd toegankelijk voor kinderen uit het dorp. Na een proefperiode heeft de school besloten de openstelling voor te zetten. Wel gaat de poort voortaan iedere avond om 7:30 dicht. En het weer. Nou, de eerste dag van september start hier en daar met een bui. Vanmiddag is het vrijwel overal droog met zonnige perioden. De komende dagen staan regen en buien op het menu. Maar in het weekend wordt het weer droger. De maxima's liggen veelal tussen de 20 en 22 graden. Lokaal kan het deze week een keer zomers warm worden met 25 graden. Welke dag het is, vertel ik u allemaal na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst aan de maas.nl, maar zeker ook in die app die je denk ik wel op je telefoon hebt staan.

0: Della Lefty met Boston. De mannen van Humbo BVHC zijn begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe handbalseizoen. De ploeg uit Pallingen verdedigt komend seizoen de titel in de Super Handball League. Coach Bartek Kornic ziet kansen, maar heeft nog veel werk te doen met zijn vernieuwde selectie.
1: Een nieuw seizoen is in aantocht voor Humbi BVHC. Heren 1 is begonnen aan de voorbereiding en dat als regerend kampioen van de Super Handball League. Coach Bartek Kornic heeft een goed gevoel over de voorbereiding tot nu toe, maar het gaat wel met ups en downs.
2: We hebben de selectie nog niet fit. Een aantal jongens zijn nog herstellende van vorig seizoen. Die sluiten hopelijk in de komende weken aan, zodat we echt met de volle groep kunnen gaan starten en ook weer op elkaar ingespeeld raken.
1: De ploeg van Kornic heeft deze zomer een flinke verandering ondergaan. 5 nieuwe spelers moeten hun plek vinden in Pallingen.
2: Ja, ik hoef niet te zeggen wie er zijn vertrokken, met Tim Hendrik, Jeroen van den Beuken. Ik denk hele belangrijke jongens vorig jaar in onze verdediging. Die zijn nu vervangen door nieuwe spelers. En toevallig ook die spelers komen uit het buitenland. Dat zijn jongens die misschien hiervoor nog niet van de Super Handball League hebben gehoord. Dus veel dingen zullen ook voor hun nieuw zijn. Veel nieuwe dingen ook binnen de ploeg. Nieuwe systemen, noem maar op. Maar goed, ze hebben hun tijd, ze krijgen hun tijd. Ze hebben vooral geduld nodig daarin. Het seizoen is lang, hebben we gezien vorig seizoen. Dus we zullen zeker nog niet vanaf het begin van het seizoen op en top zijn. Maar daar gaan we zeker de komende weken en maanden heel hard aan werken.
1: De nieuwkomers willen zich deze voorbereiding meteen laten zien. Linkerhoekspeler Sverre Jansen kwam als jeugdinternational over van Tachos. Opbouwer Alexander Dupont debuteerde vorig seizoen bij de Belgische nationale ploeg. En opbouwer Jonas Strömberg brengt met 33 interlands voor de Verenigde Staten internationale ervaring mee. Verder zijn ook de cirkellopers Colin Kranj en Mounir Gouar nieuw bij Bevo.
2: We hadden met Tim Hendrik wat meer lengte in het middenblok. Die spelers zijn wat kleiner, fysiek wel sterk. Dus aan mij is ook de taak om daar iets op te verzinnen en misschien een wat andere variant te verdedigen.
1: Bevo wil voortbouwen op het succesvolle seizoen van vorig jaar. De eerste test tegen Essen eindigde in een 31-31 gelijkspel. Afgelopen donderdag speelden de Pannekse handballers een oefenwedstrijd tegen competitiegenoot HC Vizé. Ook in dat duel legde Kornic de focus vooral op het verdedigen.
2: Daar hebben we het meeste werk te doen. Aanvallend zijn we redelijk compact gebleven. We zijn daar versterkt ook met Alexander Dupont uit België. Alleen wat ik zeg, verdedigend zijn dat allemaal nieuwe jongens. En ook de laatste weken ligt daar vooral de nadruk op om die jongens zo goed mogelijk en zo snel mogelijk in het systeem eigenlijk te krijgen.
1: Bevo toonde tegen Vizé aan dat die dekking inderdaad nog een aandachtspunt is. Ondanks het prima begin waarin Bevo op voorsprong kwam, nam Vizé het initiatief gaandeweg de eerste helft over. Na rust bleven de Belgen beter en handbalden zij bij vlagen gemakkelijk door de Pannekse dekking. Bevo verloor het oefenduel met 30-34. De voorbereiding is meer dan alleen een serie oefenwedstrijden. Het is de periode waarin Kornic zijn visie en speelstijl in zijn ploeg wil slijpen. Als verlengstuk kan de coach bouwen op een nieuwe aanvoerder na het vertrek van routinier Tim Klaasens.
2: Dat hebben we van de week gekozen. Dat is gekozen door de groep. Dat is Julian Mumen geworden met als tweede aanvoerder Mark van den Beuken.
3: Kijk, en dat is dan ook een stukje ervaring?
2: Ook dat. Julian speelt natuurlijk een hele belangrijke rol binnen de ploeg als spelverdeler.

0: Mark van der Beuken is een bekende hier binnen de club. En dat waren ook twee van de drie namen die ook bij mij bovenaan het lijstje stonden. En daarvan was ook de keuze eigenlijk heel makkelijk. Toen dat uit de groep kwam, hebben we het ook zo gelaten. De spelers zelf zijn daarmee akkoord gegaan. Dus we hebben twee nieuwe jongens, twee nieuwe leiders.
1: De nieuwe aanvoerder stond zaterdag meteen tegenover zijn oude club in weer een andere oefenwedstrijd. Tegen het Duitse Aldekerk won Bevo voor het eerst deze voorbereiding. Het werd 37-28. Na Essen, Vizé en Aldekerk volgt er komende vrijdag nog één test voordat de competitie begint. Tachos, dit seizoen nieuw in de Superhandbal League, is dan de tegenstander. Op 5 september staat de eerste officiële wedstrijd op het programma. Ook dan tegen Tachos.
2: Ja, het filmpje is inmiddels geknipt en geplakt zoals je het ziet. Allemaal te zien op onze social media kanalen. Je luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunch van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Si Jérôme en c'est moi.

Sommige en Dark Before Dawn. En over dark gesproken. De gemeente organiseert een avondwandeling met een ecoloog door Grashoek. Tijdens de wandeling op woensdag 9 september loop je langs bekende verblijf-, eet- en vliegplekken van vleermuizen. Met een beddetector en een warmtebeeldcamera zie en hoor je de dieren die je normaal niet ziet. Ook kom je meer te weten over deze bijzondere en beschermde diersoort en wat je voor deze dieren kunt doen. Vleermuizen worden actief bij zonsondergang en daarom verzamelt de groep een kwartier voor zonsondergang bij de kerk in Grashoek. De datum dus 9 september aanstaande. De starttijd 7:45. Locatie bij de kerk dus in Grashoek. En het duurt ongeveer een uurtje. Maximaal 30 deelnemers die mee kunnen gaan, begeleid door 2 ecologen. Het is allemaal rolstoelvriendelijk en uiteraard ook geschikt voor kinderen. En beslecht weer kan de avond worden verplaatst. Je krijgt hierover op tijd een bericht via jouw e-mail. En hoe kun je nou aanmelden? Ga nou naar de link op de site van Omroep.nl.

Jazeker, de uit Kapel af aan... De uit Kapel komende DJ, zanger Ton Engels aanwezig bij Lunch Live op deze dinsdag 1 september. We gaan naar het nieuws weer. De situatie op de weg uiteraard. Inexis is gisteren gestart met spoedwerkzaamheden aan een transformatiestation aan de Molenveldweg in Zevenum. Aanleiding is een storing in het middenspanningsnet, waardoor enkele huishoudens zonder stroom zijn komen te zitten. En om de getroffen woningen toch van elektriciteit te kunnen voorzien, is een noodaggregaat geplaatst. Inexis voert ondertussen herstelwerkzaamheden uit aan het transformatiestation. En vanwege de werkzaamheden is de Molenveldweg afgesloten tussen de kruisingen met de Molenstraat en de Molenberg. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met donderdag 3 september. En vanaf vandaag, dus 1 september, wordt een lokale omleiding ingesteld. In Lottum ontstond gistermiddag ook een stroomstoring aan de Broekhuizerweg. Bij een transformatorstation werd een knetterend geluid gehoord. Monteurs van Inexis waren meteen ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken en de storing uiteraard te verhelpen. En volgens Inexis zijn ongeveer 35 aansluitingen getroffen. En we blijven even in de regio Horst aan de Maas, want vanuit de feesttent bij de kermis in Broekhuis is afgelopen zondagnacht geluids- en lichtapparatuur ontvreemd. De organisatie doet op social media een oproep. De organisatie laat op social media weten dat de afgelopen nacht, dus zondagnacht bedoelen ze dan, licht- en geluidsapparatuur is gestolen. Het gaat om een lichttafel, een DJ-gear en een roze koffer met diverse spullen. En men is op zoek naar mensen die in de nacht van iets gezien hebben, iets verdachts gezien hebben of hebben gehoord. Ook wie iets is opgevallen of misschien gestolen apparatuur of in de roze koffer te koop is aangeboden, wordt gevraagd zich te melden. En volgens de organisatie kan alle informatie helpen om duidelijkheid te krijgen wat er nou precies is gebeurd. Mensen die iets weten kunnen rechtstreeks contact opnemen of via het mailadres kermisaandemaas@gmail.com. En verenigingen en stichtingen in de gemeente Bezel krijgen rond de jaarwisseling 2026-2027 geen ontheffing om consumentenvuurwerk af te steken. Burgemeester Martijn Derks heeft besloten geen uitzonderingen te maken op het landelijke vuurwerkverbod. En sinds augustus jongstleden geldt in heel Nederland een landelijk verbod op de verkoop, aankoop en het afsteken van consumentenvuurwerk uit de categorieën F2 en F3. En de ligging van de gemeente aan de Duitse grens weegt eveneens mee in het besluit. Volgens Derks is daardoor het risico op illegaal vuurwerk relatief groot. Door geen ontheffingen te verlenen geldt voor iedereen hetzelfde verbod. Dat maakt het beter handhaafbaar en voorkomt

toch al drukke jaarwisseling. En we gaan van de overkant van de Maas naar Kessel, naar Kessel-Eik. Want het schoolplein in Kessel-Eik van Eikerwijs blijft ook buiten schooltijd toegankelijk voor kinderen uit het dorp. Na een proefperiode heeft de school besloten de openstelling voort te zetten. Wel gaat de poort voortaan iedere avond om 7:30 dicht. En de openstelling bracht echter ook enkele aandachtspunten met zich mee. Omwonenden melden onder meer geluidsoverlast, achtergelaten afval en kinderen die op gebouwen en schuttingen klommen. Ook werd volgens de school niet altijd zorgvuldig met de materialen omgegaan. We gaan het weer doen. Vanmiddag zijn er stapelwolken en perioden met zon. Op een lokaal buitje na blijft het droog. En naarmate de middag vordert, wordt het vanuit het westen uit steeds meer plaatsen ronduit zonnig. Het wordt 19 graden direct en misschien wel 22 graden lokaal. Morgen woensdag wisselen bewolkt, opklaringen en een enkele bui. Dit wisselen zij elkaar af. En voor de hele regio geldt dat het veel vaker droog is dan het regent. Het wordt morgen ongeveer 22 graden. En donderdag start met veel wolken. En in het noorden is daarbij wat natter dan in het zuiden. Temperaturen donderdag 23 à 24. En lokaal, daar hebben we hem. Het kan zomers warmer worden van temperaturen 25, misschien lokaal wel 26 graden. Dat is dus aanstaande donderdag. En vrijdag is er nog enige onzekerheid in de verwachting. Grote kans op een bewolkte en natte dag. Temperaturen rond de 25 graden. We gaan naar de situatie op de weg. Even kijken. Waar gaan we beginnen? Oh, het zijn er weer heel wat. Nou, we gaan beginnen op de A67. Hoogte van Maasbree staat een auto met problemen bij 65,3. A73, hoogte van Tegelen. Een auto met de motorkap omhoog bij 14,6. Op, even kijken, dat is niet relevant. Dan gaan we. N273, hoogte van Venlo. Een auto met problemen bij 69,8. En 277, hoogte van IJsselstein. Een auto met de knipperlichten aan bij 40,1. Dan N280, hoogte van L. Ook daar een auto in de berm. En dan gaan we naar Venlo op de N556 bij paaltje 1. Een auto ook met de motorkap omhoog. Dus hou het allemaal een beetje in de gaten. En je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst aan de maas.nl. Maar zeker ook in de app, inderdaad, op jouw telefoon.

0: Ja, heel veel successen van Buddy Holly. Eentje van is Crying Hoping. En dit allemaal tijdens Lunch Live op deze dinsdag 1 september. 12 minuutjes over 12:30. We gaan richting Maasbree. Zij vertegenwoordigde honderdduizenden studenten. Strijd voor gelijke kansen. En won eind vorig jaar de Young Talent Limburg Award 2025. Nu staat Demi Jansen uit Maasbree voor een nieuwe stap. Voor haar droomopleiding verhuisde een jaar naar Amsterdam. En toch denkt ze nu al aan een terugkeer. Limburg is echt een onderdeel van mij.
1: Ja, nou, ik woon best wel afgelegen. Ik zeg altijd een beetje in the middle of nowhere. 3 kilometer tot een supermarkt. Maar dat kan ook heel fijn zijn. Want dat betekent ook dat je in de avond even rustig kan wandelen. Zeker met de zonsondergang kan ik er heel erg van genieten. En het is toch wel even iets anders dan een drukke stad.
2: Demi won eind vorig jaar de Young Female Talent Limburg Award. Voor haar is die prijs vooral bijzonder omdat ze daarmee een podium krijgt voor een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt. Kansenongelijkheid.
1: Ja, het was heel bijzonder. Allereerst natuurlijk een hele mooie erkenning voor hetgene waar ik me voor heb mogen inzetten. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar uiteindelijk ben ik vooral heel dankbaar dat het me ook een podium heeft gegeven om verder te blijven werken aan de missie waar ik zo erg in geloof. Namelijk dat we met elkaar een samenleving kunnen creëren en ook moeten creëren waarin iedereen mee kan doen. En ik ben heel dankbaar dat ik dankzij deze mooie ervaring zoveel interessante, inspirerende mensen heb ontmoet. Die ook iedere dag de wereld een stukje mooier willen maken. En dat ik dat ook samen met hen

0: mag doen.
1: Timmy wil zich inzetten voor een Limburg waar iedereen de ruimte krijgt om talent te ontwikkelen en zich gezien en gehoord voelt.
0: Ja, wat je vaak ziet is dat mensen die al wat minder kansen hebben in onze maatschappij ook minder gehoord worden. Dus voor mij begint kansengelijkheid ook bij inspraak. Word je gehoord? Word je serieus genomen? En organiseer je het ook op een manier die passend is bij die doelgroep? Want hoe mooi is het als je ook echt wat te zeggen hebt over je eigen omgeving? Over je school, over je studie, over je buurt, je woning. Dat je daar echt wat over te zeggen hebt.
1: Een nieuw studiejaar gaat beginnen. Toch luidt ze niet uit dat ze de komende jaren weer naar Limburg terugkeert.
0: Ja, nou, ik ben nu voor een jaar naar Amsterdam, inderdaad. Dat was best lastig. Ik heb ook echt overwogen, wil ik niet toch hier blijven? Maar het is wel mijn droomopleiding. Dus ik heb besloten om dat te gaan doen. Ik denk wel dat ik terug wil. Je weet natuurlijk nooit wat op je pad komt. Maar uiteindelijk is Limburg echt onderdeel van mij. Ik heb hier mijn vrienden. Ik heb hier mijn werkzaamheden. En ik hou ook wel echt van deze provincie. Dus ik zou het heel jammer vinden als ik hier niet terugkom. Maar los van wat de toekomst gaat brengen, weet ik wel dat Limburg altijd een thuis voor me zal zijn.

Flair en Door het oog van de nacht. 8:08 op deze dinsdag 1 september. Muziek op locatie krijgt geen derde jaargang. De organisatie stopt vanwege een gebrek aan belangstelling op initiatief. En dit trouwens vermeldt Hallo Kapel. En op initiatief van Rick Korsten en Bart Ebies organiseerde muziek op locatie op verschillende plekken in Pillemaas optredens in de genres blues en Americana. Het eerste seizoen draaide de vrijwilligersorganisatie naar eigen zeggen nagenoeg kiet. En voor het tweede seizoen werd de samenwerking gezocht met Theater Doc 6 in de hoop een stap vooruit te zetten en meer publiek te trekken. Het tegenovergestelde gebeurde. De bezoekersaantallen liepen terug. Een optreden van Klaas Delru werd vanwege tegenvallende voorverkoop afgelast. En ook het geplande slotoptreden van Björn van der Doelen ging niet door. En volgens de organisatie door een communicatiefout. Artiest Kijk Muziek op Locatie kijkt wel met tevredenheid terug.

Thierry Grignard met een drunken sailor. En dit allemaal 1:05 op deze dinsdag 1 september tijdens Lunch Live. De co-productie van Omroep 1M samen met Omroep Horst aan de Maas. We gaan richting het einde. Ik dank je wel weer voor het luisteren. En je weet het, morgen weer Lunch Live. Exact om 12:00. Tot dan.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio uitzending

0: Zondag 11
1: oktober. Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

Dennis Ewald met het L1 Nieuws. In het Gelderse Overasselt, net over de grens bij Molenhoek, is een grote politieactie bezig. Afgelopen nacht is daar iemand doodgeschoten. Twee agenten zijn gewond geraakt. De politie spreekt van een groot aantal aanhoudingen.

0: wraak te nemen. Wraak op een van de mensen die hier woont. Een bekende ook uit het drugscircuit. Hoor ik dan van bewoners die ook al hun leven lang in Overasselt wonen.
1: De Limburgse politie wil niets zeggen over eventuele bijstand. Het is niet bekend hoeveel mensen nog op de vlucht zijn en waar die naartoe zijn gegaan. Overasselt ligt niet ver van de A73 en ook niet ver van de Brabantse grens. Maastricht en Weert zijn door het kabinet aangewezen als locaties waar versneld duizenden woningen moeten worden gebouwd. 8000 in Maastricht, 3000 in Weert. Het kabinet wil vanwege het woningtekort de bouw van betaalbare huizen versnellen. Twee vandaag uitgesproken faillissementen kosten 5 mensen hun baan. Schoenwinkel Bally had 4 medewerkers in dienst. Het bedrijf was gevestigd in de Designer Outlet in Roermond. Isonet BV was een grondverzetbedrijf in Venlo. Daar stond 1 medewerker op de loonlijst. Een van de 3 productiehallen van de Mora snackfabriek in Maastricht blijft voorlopig buiten gebruik. Maandag ontstond daar brand. In de hal moet een beschadigde elektrische installatie worden vervangen. Het vuur werd door de bedrijfshulpverleners van de Maastrichtse frikandellenfabriek zelf geblust. Niemand raakte gewond. En op de A67 bij Venlo is een spookvoertuig ontdekt. Dat is de term die de politie gebruikt voor auto's die niet geregistreerd staan. De Porsche Cayenne stond sinds februari niet meer ingeschreven. In Duitsland werd de auto gezocht vanwege wegvluchten bij een politiecontrole. De auto is in beslag genomen. De bestuurder heeft een procesverbaal gekregen. Het weer, meestal droog, maar verspreid over Limburg trekt een aantal buien over. Bij zonnige periode maximaal 21 graden.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het schietincident vannacht in Overasselt bij Nijmegen heeft mogelijk te maken met de drugsorganisatie van Bolle Jos. Dat schrijft de Telegraaf. 1 persoon is omgekomen, 2 agenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. Vorige week raakte de omroep in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien, waarna erover werd gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Het weer droog met een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog en er wordt anders.

0: anderhalf miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars. Dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten en zijn twee agenten gewond geraakt. Twee vandaag uitgesproken faillissementen kosten 5 mensen hun baan. Een schoenwinkel in Roermond en een grondverzetbedrijf in Venlo. En in de strijd tegen het woningtekort wil het kabinet 8000 nieuwe woningen in Maastricht en 3000 in Weert.

0: elke middag.
1: Van 2 tot 5.
0: Jouw portie middagvitamine.
2: All right.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de 6e dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
7: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
8: Service monteur van Expert.
9: Oh, hallo.
10: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
8: Zo, klaar is Kees.
9: Oh, dat was snel.
7: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de A73 en op de A76 zijn mensen aangehouden vanwege een schietpartij in het Gelderse Overasselt. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten en zijn twee agenten gewond geraakt. Twee vandaag uitgesproken faillissementen kosten 5 mensen hun baan. Een schoenwinkel in Roermond is failliet en een grondverzetbedrijf in Venlo. En in de strijd tegen het woningtekort wil het kabinet 8000 nieuwe woningen in Maastricht en 3000 nieuwe woningen in Weert.
1: Ladies and gentlemen, elke middag jouw portie middagvitamine.

0: Werkdagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden.

misdaden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Want inwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de A73 en op de A76 zijn mensen aangehouden vanwege een schietpartij in het Gelderse Overasselt. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten en zijn twee agenten gewond geraakt. Twee vandaag uitgesproken faillissementen kosten 5 mensen hun baan. Een schoenwinkel in Roermond is failliet en een grondverzetbedrijf in Venlo. En in de strijd tegen het woningtekort wil het kabinet 8000 nieuwe woningen in Maastricht en 3000 nieuwe woningen in Weert.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het schietincident vannacht in Overasselt bij Nijmegen heeft mogelijk te maken met de drugsorganisatie van Bolle Jos. Dat schrijft de Telegraaf. 1 persoon is omgekomen, 2 agenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. Vorige week raakte de omroep in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien, waarna erover werd gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Het weer droog met een afwisseling van zon en wolken bij 20 graden.
2: Dit is Middagvitamine.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt, op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lisa!

0: Hoe gaat het? Kom erin.
1: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
0: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
2: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de A76 bij Stijn zijn mensen aangehouden vanwege de schietpartij in het Gelderse Overasselt. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten en zijn twee agenten gewond geraakt. Twee vandaag uitgesproken faillissementen kosten 5 mensen hun baan. Een schoenwinkel in Roermond is failliet en een grondverzetbedrijf in Venlo. En in de strijd tegen het woningtekort wil het kabinet 8000 nieuwe woningen in Maastricht en 3000 nieuwe woningen in Weert.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de

De steekpartij in Overasselt zijn op verschillende plaatsen vandaag 34 mensen opgepakt. Dat zei justitie zojuist op een persconferentie. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Maar ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond. Je luistert naar Muziek die blijft en verrast.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Op de A76 bij Stijn zijn mensen aangehouden vanwege de schietpartij in het Gelderse Overasselt. Daar werd afgelopen nacht iemand doodgeschoten en zijn twee agenten gewond geraakt. Twee vandaag uitgesproken faillissementen kosten vijf mensen hun baan. Een schoenwinkel in Roermond is failliet en een grondverzetbedrijf in Venlo. En in de strijd tegen het woningtekort wil het kabinet 8000 nieuwe woningen in Maastricht en 3000 nieuwe woningen in Weert.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. Ze komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En twee agenten raakten gewond. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen het daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Het weer, morgen eerst zon, later kans op een bui. En het wordt maximaal 22 graden.
2: Het is zomer! Omroep Horst aan de Maas.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
6: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
7: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
8: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
7: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
6: Er vielen doden en 2 agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de 4e keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
9: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
6: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
11: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Heel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
2: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
4: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
2: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor Achtste Groepers Huilen Niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze een leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui, bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: kantoor. Dit is At 8.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het politieonderzoek in Overasselt is nog altijd bezig na de schietpartij van afgelopen nacht. Een groep gewapende mensen had het op een huis gemunt. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is in de straat.
5: Daarachter bij het huis wordt nog steeds onderzoek gedaan. Er komen ook nieuwe rechercheurs hier naartoe. We hebben ook gehoord dat er ME is ingezet buiten het dorp om agenten die daar onderzoek nog doen op een ander plaatsdelict, om die te beschermen.
4: Vanmiddag maakte de politie bekend dat er 34 mensen zijn opgepakt. De afgelopen 2 maanden zijn er veel minder pakketjes uit China naar Nederland verzonden. Sinds 1 juli moet de klant €3 per product aan invoerrechten betalen. Daardoor is het aantal kleine pakketjes met spullen van Chinese webwinkels dat naar Nederland kwam bijna gehalveerd. Bedrijven kiezen wel vaker voor bulkinvoer. Het OM gaat een oud snackbarhouder uit Werkendam vervolgen. Hij had verborgen camera's opgehangen in de wc en douche van zijn zaak en filmde daar klanten en personeel. Medewerker kwam er bij toeval achter toen ze een mapje op een laptop opende waar allemaal naaktbeelden in stonden, ook van haarzelf. Schrijver Jacques Vriens is onderscheiden voor zijn boek Achtste groepers huilen niet. Er zijn sinds 1999 150.000 exemplaren van verkocht. Het boek gaat over een meisje uit groep 8 dat leukemie heeft. Vriends baseert het verhaal op een oud-leerling van hem die overleden is.
6: Ja, wat ik altijd bijzonder vind is dat kinderen vaak zeggen, ja, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild. En ja, dat vind ik ook wel een heel groot compliment. Ik denk dat ze heel trots zou zijn.
4: Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Dick Bruna kreeg hem eerder ook. Het weer vanavond klaart het op, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen bui vallen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn bijna helemaal verwoest en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep vandaag op tot boven de 1000. Een van de 2 agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat heeft korpschef Jannie Knol gezegd in het programma Eva. De agent overleefde het door hulp van collega's.
7: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de 2 is ook 2 keer geopereerd. Is buiten levensgevaar. Maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega's gaan betekenen.
6: Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan tegen Rusland, zegt correspondent Gimbal Duk.
8: Zo moet onder meer het consulaat in Bonn dicht. Dat is de enige andere diplomatieke vertegenwoordiging in Duitsland van Rusland naast diegene in Berlijn. En ook een cultuurinstelling in Berlijn moet dicht. Dat is het Russische Huis. Dat is een gebouw en een organisatie waar al langere tijd de verdenking van bestaat dat vanuit daar ook spionageacties plaatsvinden.
6: Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het West-Nijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakte ermee besmet, kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus, wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
10: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wiegen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. De Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Zeg Milou, ben je er al geweest?
6: Waar?
5: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad

staat op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. En bestel de vlam

0: dichterbij weg te dromen.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt mogen weer naar buiten. De politie heeft de oproep om binnen te blijven, namelijk weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek. En de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten in de omgeving van het dorp in Gelderland zijn. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. Aan het eind van de avond was iedereen ook weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan gisteravond. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna de Amerikaanse basis in de regio Bahrein heeft aangevallen, met onder meer drones, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. En in België is een man hersendood verklaard nadat hij was gestoken door geelpoothoornaars. Dat zijn insecten die eerder nog wel Aziatische hoornaars werden genoemd. De man van 60 jaar oud werd afgelopen week aangevallen.

aangevallen door nesthoornaars. Hij werd verschillende keren gestoken en zijn gezicht was volgens de familie volledig opgezwollen. Volgens de familie van de Belg was de man niet allergisch tegen wespensteken. Het weer, droog en een graad of 12, later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog af en toe een bui. En dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om uit te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
2: Ja Peter, een mooi 70-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
3: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame.